Hokenga mahara, te taku tamari ki tanga, karekau o te riki, te mari, a muri kura papareti, hui mai te kāhui, ki te tongo o te rā, papareti.